0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: waard.
1: En deze.
0: Een hele leven zal ik je geven, dag in dag uit.
1: Maar ook deze.
2: Als piraat ben ik geboren. Ik draai de plaatjes met plezier.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Let's go!
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
5: Radio 1224.
1: Tijd voor piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: zal blijven.
1: Maar ook deze.
2: Het is heerlijk om zo te leven. En alleen om een reden te geven. Zo zingen de Mexicanen in hun eigen mooie taal.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.
3: Vaak denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad.

0: 104
1: weerbericht.
2: De komende uren vooral in het noorden bewolkt. Aan de kust komen hier en daar lichte regen- of motregenbuien voor. In het zuiden overwegend droog met af en toe wat zon. De meeste zonneschijn vinden we in Zuid-Limburg. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en zonnig bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de kop van Noord-Holland is de wind matig tot vrij krachtig, elders waait het minder hard. In het noorden kan wat neerslag vallen, in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 19 en 21 graden. Vanavond in het noorden opnieuw enkele buien, mogelijk met onweer. Ook in het zuiden kan een bui vallen. Op de Wadden kan het tijdelijk hard waaien. Vannacht trekken de laatste buien via het oosten weg en zijn er heldere perioden. Het kwik daalt tot een graad of 14 aan de kust en ongeveer 10 graden in het binnenland. Morgen regionaal stapelwolken en verspreid ook zonnige perioden. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het tussen de 17 en 19 graden. Vrijdag is het vrij zonnig en er staat weinig wind. De maxima liggen dan tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody, everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten-hits.
2: Dat verhaal over vrede heb ik al vaak gehoord. Het verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Het verhaal van de zee die door het gif bederft. Het verhaal van de vis die in het water sterft. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: slaan.
1: Maar ook deze.
0: Ik wil weer.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd piraten-hits.

orkest heeft ingezet en de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

0: 1024
1: weerbericht.
2: De komende uren vooral in het noorden bewolkt. Aan de kust komen hier en daar lichte regen- of motregenbuien voor. In het zuiden overwegend droog met af en toe wat zon. De meeste zonneschijn vinden we in Zuid-Limburg. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en zonnig bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de kop van Noord-Holland is de wind matig tot vrij krachtig, elders waait het minder hard. In het noorden kan wat neerslag vallen, in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 19 en 21 graden. Vanavond in het noorden opnieuw enkele buien, mogelijk met onweer. Ook in het zuiden kan een bui vallen. Op de Wadden kan het tijdelijk hard waaien. Vannacht trekken de laatste buien via het oosten weg en zijn er heldere perioden. Het kwik daalt tot een graad of 14 aan de kust en ongeveer 10 graden in het binnenland. Morgen regionaal stapelwolken en verspreid ook zonnige perioden. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het tussen de 17 en 19 graden. Vrijdag is het vrij zonnig en er staat weinig wind. De maxima liggen dan tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4.

Vanmiddag in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Generaal, eerste compagnie met 10 man aangetreden. Rest verzopen.
1: Herhaal!
0: Rest bezopen.
2: 10 kozakken

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

nam hij de vlucht en niemand had het in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Sorry schat, van gisterenavond.
0: En deze.
4: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer.
0: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Hey, goedemorgen.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: 35 kilowatt aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

Twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt en zonnig bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de kop van Noord-Holland is de wind matig tot vrij krachtig, elders waait het minder hard. In het noorden kan wat neerslag vallen, in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 19 en 21 graden. Vanavond in het noorden opnieuw enkele buien, mogelijk met onweer. Ook in het zuiden kan een bui vallen. Op de Wadden kan het tijdelijk hard waaien. Vannacht trekken de laatste buien via het oosten weg en zijn er heldere perioden. Het kwik daalt tot een graad of 14 aan de kust en ongeveer 10 graden in het binnenland. Morgen regionaal stapelwolken en verspreid ook zonnige perioden. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het tussen de 17 en 19 graden. Vrijdag is het vrij zonnig en er staat weinig wind. De maxima liggen dan tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 12 uur. 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks, van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting in de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel luister je naar georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Reuben James. Het is gebeurd zo'n 15 jaar geleden. Voor jou schreef ik dit lied. En als ik het dan zing, dan denk ik steeds aan jou, Reuben James.

0: lekker hè. John de Bever op jouw radio. Goedemiddag. Laat iedereen maar naar zichzelf kijken. Hè? Ja, ja, ja. Dan hoor ik je denken van... Hé, wat zijn dat opeens vreemde geluiden zo op de woensdagmiddag. Van Dongen even tot aan de klok van 3 uur. Hier op 1224. Leuk dat jij erbij bent daar aan de andere kant. Ja, woensdag is mijn vrije dag altijd. Dan werk ik niet meer. Ja, überhaupt werk ik wel. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Ik ben aanwezig. Ik krijg aanwezigheidspremie. Helemaal leuk dat je erbij bent daar aan de andere kant. Ja, ik heb het tegen jou. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan even een paar uurtjes wat muziekjes voor jou draaien. Maar ik kan jouw hulp ook wel een klein beetje gebruiken, hoor. Ja. Daarvoor hebben wij ook een verzoekbox. En de verzoekbox, ja, die kun je allemaal vinden via radio1224.nl. En als dat allemaal te veel gedoe is, ja, we hebben ook een WhatsApp-lijn. 06-244-95564. 06-244-95564. Nou, laat ze maar komen, hè. Die verzoekplaten. Wat zou jij graag gehoord willen hebben tussen nu en 3 uur? Voordat onze Joop Ruitenbeek gezellig weer de woensdagmiddag gaat overnemen. Ja, mijn collega's zijn ook lekker bezig hoor. Ja, ze hoorden een jingle van mij komen. georgevandongen.nl. Dat is geen eigen muzieksite hoor, nee. Dat is ook weer een link naar 1224 toe. Kun je nagaan, we draaien er al bijna 4 maanden. En ze hebben die jingle nog nooit gehoord, terwijl die elke zaterdagochtend voorbij komt. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, mijn mannen, natuurlijk ook van harte welkom. Gezellig, hè? Ja, onze Joop, onze Egbert. Onze Bert. Weet allemaal niet wie erbij zit, hè? Maar laat het maar even weten. Waar of wie je bent. En waar zit je te luisteren. En hoe zit je te luisteren. Ja, het kan ook nog in de duster zijn, hè? Mensen die net wakker zijn, ja, dat kan ook. Hey, maar tot aan de klok van 3 uur. Mafkees bij uitstek, hier op 1224. En we doen het allemaal voor jou, hè? Een leuke plaat, weer op de draaitafel gelegd. Slaat wel een beetje op mij, hè. Het is er eentje van Drukwerk. We gaan er naar luisteren. Hier zijn ze met... Oh, wat dom. We moeten wel die draaitafel gaan draaien, hè. Ja, het schakelaartje werkt weer niet. Jongen, jongen. Dan zeg ik ook gewoon... Oh, wat dom.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me

blijven lekker in het kader van foute muziek. Weebrullers, Guilty Pleasure. We kennen hem allemaal natuurlijk van Miami Vice. Don Johnson hoorde je hier op 12-2-4. Volgens mij toch wel zijn grote hit. Hè? Hij had er twee gemaakt, twee grote hits. En daarna werd het allemaal wat minder. En dit was zijn Heartbeat. Vanuit Studio 16, de muziek gedraaid voor jou. Gewoon van de grammofoon. Hier op 12-2-4. Goedemiddag. De naam is George van Dongen tot aan de klok van 3 uur. Laat maar weten waar jij bent. Door middel van het aanvragen van een verzoekplaat. Hè? Radio 12-2-4.nl of via onze WhatsApp.

0: 06-244-955-64. Dan draaien we voor jou de plaatjes weg, hè? Zoals deze, even terug in de tijd. Pieter Held en Rozen.
1: Onadorna.

toch een mooie plaat, deze van Gerard en Jetje. En je hoorde ze hier met Trixie. En tot aan de klok van 3 uur. Het gekraak op jouw radio vanuit Studio 16. Onder andere

zo lekker. Je blijft luisteren. Radio 12.

0: Wat een hit heeft hij ermee gescoord. Hè? Ja, ja. Na jarenlang verbloeteren en zingen, eindelijk een grote hit. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Je hoorde hem hier op 1224.
1: Radio 1224. De mooiste hits. Gooi je hier.

lekker, hè? Die van Anita Annette. En à la Villa More 2020, 19, weet ik het allemaal. De 2019 versie was dat, hè? Ze hebben hem een paar keer opnieuw uitgebracht, hè? Leuke contacten gehad, hoor, met Anita Annette. Ja, dat resulteerde dus in dit gebeuren, hè? Heel leuk dat je erbij bent. 12-2-4, George van Dongen.

even lekker terug in de tijd met een oudje van die dames. À la carte. En zij hadden het allemaal over. On top of Old Smoky. Ja, lekker gezellig, hè. En nou zit ik een klein beetje zo mee te luisteren. En volgens mij begint er een kabeltje langzamerhand een klein beetje de geest te geven. Want af en toe valt er een kanaaltje bij mij. Tenminste, ik heb daar een klein beetje last van in mijn ene oorschelp. Dan denk ik, oeh, daar gaat iets niet goed met een kabeltje. Ja, ze zitten er ook alweer een tijdje, hè. Ja, af en toe die oude rommel, ja, dan begint dat wel eens een klein beetje op te raken. Dat kan gebeuren, hè. Wat gaan we nu doen? We hebben er weer eentje op de draaitafel liggen. Een echte... Pirat.

tijdens de live-uitzendingen van Studio 16 is het mogelijk om een verzoekplaatje aan te vragen. Dit kan via de website www.radio1224.nl, maar ook via de WhatsApp, telefoonnummer 06 24 49 55 64.

0: 1973 alweer, deze gouden ouwe van de Old Shatterhand hier op 12-2-4 en de Mexican Bandido.
1: Lekker gevarieerd.

1974, onze Gerard Cox, helaas niet meer onder ons. Prachtig geluid, die goede oude tijd. En inderdaad was die goede oude tijd, hè, vroeger op de FM knallen. Lekker piraatje spelen, dat soort dingen. Ja, dat deden de meesten onder ons hier bij 1224. Zo af en toe zijn we ook nog op de FM. Maar ook op de AM zijn we te beluisteren, hè, op de 1224 in het oosten van het land. Gerard Cox, die goede oude tijd. En over die goede oude tijd gesproken. Ja, vroeger deden we het echt vanuit een schuurtje. Tegenwoordig doen we het allemaal op een zoldertje of in een huiskamertje of een ander kamertje. Maar ja, die oude tijd in een schuur of verborgen ergens op het landgoed of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk voor ons verleden tijd. Maar daarop, deze doet me wel denken aan die glorieuze tijd van toen, hè? Ja, ja. Perry en Suno hier op 1224. Maar we zijn het nog steeds, hoor. Wij zijn de Radio Piraten. Jawel!

Even terug naar 1987 alweer. Dat is alweer een poosje geleden. Je hoorde hier niemand minder dan Rick Astley en Whenever You Need Somebody. En erachteraan nog een klein stukje van zijn grootste hit. En dat heette dan Never Gonna Give You Up. Vanuit Studio 16, even tot aan de klok van 3 uur. Gezellige muziekjes voor jou gedraaid. Zoals deze van Mackie en May en España Olé. Ik zeg tegen jou, goedemiddag.

0: De feestkoningin van alle tijden eigenlijk, hè. Zo wordt ze ook wel eens genoemd, hè. Jetty Paletti hier op 1224. En zij had het allemaal over een oudje van niemand minder dan Bobby Prins, geloof ik. Die dat ooit ook op de plaat heeft gezet. En dat heet dan Ik zit in een cafeetje. Dat was best wel gezellig zo op zijn tijd, hoor.
1: Ja.

terug naar de jaren 60 hier op 12-2-4. Een oudje van Little Eve. En de Locomotion. Later ook uitgebracht door onder andere Kylie Minogue. Hè. De volgende uit 1968 is ook zo'n lekkere. Draaien we even mee. The Tremaloos en My Little

0: lekker die oudjes uit 1968 alweer. Oeh, dat is alweer een tijdje geleden, hè. Je hoorde hier de Tremaloos. Ook onder andere bekend van The Silence is Golden en dat soort dingen. Dit was die andere grote klapper, hè. My Little Lady. Oh, en wat ik nou op de draaitafel heb liggen. Oh, jongens. Het is zo jammer. Wordt tijd dat die vervangen wordt. Maar ja, dat is hetzelfde met de apparatuur aan deze kant.
1: Zwart, oud en kraakt.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Maar het is zo donders lekker om te horen. Dit zijn de vinylhits van vroeger.
0: Inderdaad. En hoor deze nou eens kraken. Het open haardvuur staat al aan, hè. Maar hij klinkt zo lekker. Dat is er eentje van Creedence Clearwater Revival.

0: nou is de plaat bijna afgelopen. Dan zal je zien dat gekraak bijna over is. Hè?
1: Ja.
0: Oh ja, het valt mee. Ja. Even lekker terug in de tijd met een oudje van Creedence Clearwater Revival. Je hoorde als vocal artist natuurlijk John Fogerty. En die had het allemaal over zijn good, good looking out my back door. En dan hoor ik mensen wel eens zeggen van waarom draai je nou die krakers? Ja, nou, het is gewoon af en toe lekker om te horen, om te zien, om te voelen dat je gewoon die plaatjes aan het draaien bent. Want vroeger, dat wij echt dus op de FM zaten te knallen, dus de radiopiraten, vroeger hadden we geen cd's, we hadden geen mp3'tjes. Nee, we moesten het gewoon doen met de krakertjes en natuurlijk de cassettebandjes en dat soort dingen. En dat blijft gewoon dat gevoel. Ja, dat blijf ik gewoon lekker vinden.
2: George van Doorn.

even lekker terug in de tijd. Ja, het zijn allemaal die gezellige gauwouwen die weer klinken hier op 12.24 was een oudje van Jenny en die ogen van jou. Tot aan de klok van 3 uur is dit Van Dongen vanuit Studio 16 hier.

0: dat is pas radio.
1: Nou, er klopt helemaal niks van. Het is niet zaterdag, het is gewoon woensdag de 23e. Hè? Ja. Ach ja, staat er niet bij op die jingles, hè? Ja. In afwachting natuurlijk van Joop Ruitenbeek straks om 3 uur. Even vanuit Studio 16 de gezellige klanken voor jou.

Even lekker swingend de weg over, hè? Met deze van Jerry Lee Lewis, een Great Balls of Fire. En van de wat pianogeluiden gaan we even naar wat gitaargeluiden. Ik zeg het al zo vaak, we hebben ze in alle soorten. Smaken, lengtes, genres en noem het allemaal maar op. Meestal op de zaterdagochtend, hier op 12.24. Nou even op de woensdag. Richting Joop Ruitenbeek. Doen we met

0: Even standje oor klapperen hier op de hoofdtelefoon met deze van Status Quo. What you're proposing. Gedraaid hier op 1224. En mocht het zijn, hey verdomme, draai eens wat anders. Nou, vraag ze gezellig aan via onze website radio1224.nl. En anders gewoon even via onze WhatsApp. En 06-244-95564. Dan draaien we wat jij graag hoort. Hier op 1224, we hebben ze allemaal. Wat klappert goed op de oortjes nou hoor. Ja. Oh, lekker hoor. Beetje gitaargeluiden, daar houdt verdomme wel van, hè. Goed, maar totaal iets anders. Dit zijn voor jou de Jody Singers.
1: Hey, stoorzender.
2: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Het zwarte schaap van de radio.
2: 1224. Goedemiddag.

Eigenlijk moesten ze toen gaan onder de naam New Boney M, hè? Want Bobby zat er toen niet meer bij. Hè? Was toen een klein beetje vervangen, was via de achterdeur er een klein beetje uitgeschopt. Hè? Ja, dat is allemaal niet zo'n leuk verhaal als je dat hoort van hoe dat gegaan is met Boney M. Je hoorde ze hier op 1224 met Going Back West. Nieuw. De laatste nieuwe van Zizi Marel.

0: even lekker meegedraaid voor de chauffeurs onder ons. Onder de luisteraars. Deze van Sons of Prayers. En dat allemaal met A Back Road. Ja, klinkt allemaal lekker, hè? Volgens mij begint mijn stem ook een klein beetje te kraken. Ach ja, dat is de oude dom.
1: Een nieuw uur met alleen maar monsterhits. Dit

in de jaren 80 en 90 hele leuke plaatjes. Hè? Deze Han Wilderink, of Wilderink, hoe je het ook mag noemen. Hij gaat zo het etiket in. Hè? Ja. En dat allemaal met soms is er dit en dan weer dat. Wil je meer horen van Han Wilderink? Dan kan je ze natuurlijk altijd aanvragen, hè? Via onze website radio1224.nl. En anders even gewoon via onze WhatsApp 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. Gaan wij er weer even eentje draaien uit 1969. We kennen hem allemaal, hè? Ja, inderdaad, we kennen deze allemaal. En we gaan gewoon even van links naar rechts. Met Tom en Dick.

lekkere soulmachine uit de jaren 70. Hè? Deze van George McRae. Vanuit Studio 16 gedraaid voor jou en dat allemaal met Rock Your Baby. En over jaren 70 muziek gesproken, hè? Mag deze ook niet ontbreken. Voor jou, de Heikrekels.

0: veel pangeluiden van Barry Manilow. Ja, je hoort hem op de zaterdagochtend natuurlijk ook altijd voorbij komen. Hè? Nou, dan zing ik altijd een liedje mee. Hè? Ja. Dan beginnen we meestal de verzoekplaten dan. Maar dat is zaterdagochtend, hè. Een hele fijne, een goeie morgen. Ja, ja. Nou, ik snap het. Het is niet om aan te horen. Dus daarom hebben ze mij ook op de zaterdag geknald, hè. Copacabana, je hoorde hier Barry Manilow.
1: Jij hebt de speakers. En wij hebben de muziek. De muziek.

Onze Justin de Wild en dat allemaal met Jerry O. En we gaan er even een verzoekplaat bij halen. We gaan even gezellig naar Tom de Ridder. Die rijdt op het ogenblik rond ergens in Frankrijk. Of ik een plaatje wou draaien.

0: lekker terug in de tijd. Even kijken, 1971 alweer. Zo, dat is alweer een tijdje terug van Tony Christie. I did what I did for Maria. Oh, lekker hoor. Draaiden we even mee als verzoekplaat namens Ton de Ridder, die op het ogenblik ergens in Frankrijk rondrijdt. Hè? Ja, is weer helemaal geladen. Dat is een vrachtauto. Ja, lekker hoor, hoog op de wielen. Ja, ik wou het vroeger ook altijd worden, maar ja, ik ben helaas afgekeurd in verband met rugproblemen. Een paar keer een operatie eraan gehad en als ik het allemaal opnieuw kon en mocht doen, dan mocht ik er nou wel op. Hè? Ja, het ruggetje is ondertussen goed hersteld. Maar ja, ondertussen ben ik de 61 al gepasseerd, dus ja, dan heeft het geen nut meer, hè? Zo'n oude vent op mijn truc. Goed, hey Ton, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. Hè? Ja. Daarbij vraagt hij, ben je de volgende week woensdag weer? Want de muziekkeuze bevalt me wel. Ja, dat weet ik nog niet, Ton. Het is altijd weer een verrassing. Hè? Ja. Ligt er net aan hoe ik me voel. En ik geloof dat Lady Miranda ook volgende week woensdag vrij is. Dus ja, dan is de kans helemaal klein. Hè? Gaan we meestal wat andere dingen doen. Dan hoor ik sommigen denken van... woensdag, moet jij woensdag niet werken? Nee. Kijk, wij hebben op ons werk hebben wij zo'n 80-90-100 regeling. 80% werken, 90% uitbetaald krijgen en 100% de pensioen. Nou ben ik die 80% ook niet aan het werken hoor, nee. Bij 75% daarvan ben ik aanwezig, hè, ja. 5%, ja, daar krijg ik ook mijn 90% centjes voor, hè, ja. En ik heb gekozen voor de woensdag. Lekker de week doorbreken, vooral in de nachtdienst. Want ik sta in 3 ploegendiensten. Vooral dan in de nachtdienst is het lekker. Ik heb het geprobeerd, 4 dagen aan een stuk in de nacht. Nou, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt. En nou met die onderbreking heb ik daar veel minder last van. Dus dat is wel lekker. Goed, er ondertussen stuurde onze Ton ook een foto op vanuit zijn cabine. Met het logo van 1224. Radio 1224, dat hij lekker aan het luisteren is. Ja. Het is maar goed dat je het logo ziet, Ton. Want bij ons in die auto die we pas geleden aangeschaft hebben, daar zie je gewoon de foto's, de hoesjes en dat soort dingen op je scherm voorbij komen. Hey, je moet er niet aan denken dat je opeens op je scherm Van Dongendo ziet. Hè? Ja, kan het schermpje niet aan, hè? Gelijk een breuk erin. Hè? Ja. Moet je ook niet hebben. Want dan zie je dat scherm en dan denk je, oh, er zit een vlieg op mijn beeld. Knal je erop en dan...
1: Oh, dat doet pijn.
0: Ja, beeldje weg, hè, ja. Ja, dan had hij het erover van... ja, ik zit hier in Frankrijk, maar dat Frans, dat versta ik niet, hè. Je ne comprenez pas. Ja, nou ja, ik kan het helemaal niet uitspreken. Het enige wat ik uit kan spreken is Lady Lay.

Ja, kon de juiste LP niet vinden. De Truckstop LP. Er zijn een hele serie van die Truckstop LP. En er staat dit nummer ook op. Maar hij staat er in het kort op. De versie die je net voorbij hoorde. En dan heb je nog de volledige langere versie. En die staat weer op een ander deel. Dus ja, nou maar ja, ik vind hem wel zo lekker. We kennen natuurlijk allemaal deze van Gerard Schoonebeek en Iedere Weg. Maar dit was dan de truckersversie. Stuurden we even naar, even kijken naar Ton de Ridder, die in Frankrijk lekker aan het scheuren is met zijn vrachtcombinatie. En als hij een beetje doorgaat, dan tot vanavond een uurtje of 8 ongeveer. En dan gaat hij lekker aan de caviar en de oesterswam in Meer. En dat allemaal bij Interroger Joost, hè, of zoiets dergelijks. Interroger, weet ik het allemaal hoe dat heet, hè, daar aan de grens. Ja, Lady Miranda werkt daar normaal, hè. Maar ja, die is om 5 uur uitgewerkt. En dan komt ze weer gezellig naar huis toe. Dus ja, mocht je een keertje daar een bakje koffie willen drinken en hopende dat je dan Lady Miranda tegenkomt. Ja, die kans is heel groot. Goed, dat even voor,

Maar dit zijn van die platen die je op Van Dongers USB-stick wel kan vinden, hoor. Ja. Lekker. En dan in de auto keihard en dan hopende dat ik dan alleen in de auto zit en dan even lekker meebrullen met die plaat van Alan Jackson en de Mercury Blues. Nog eventjes geduld, we gaan straks overschakelen naar Lunteren, jawel. Onze Joop Ruitenbeek, hij zit er al helemaal klaar voor, hè. De woensdagmiddagspecialist, hè. Dat allemaal naar deze lekkere plaat van Bonnie Pointer en even terug in de tijd.

0: Oh, lekker terug in de tijd. Bonnie Pointer kennen we ook natuurlijk van The Pointer Sisters. Wel, Jump So Excited en dat soort dingen. Weet het allemaal. Je hoort daar hier met een oudje van de Four Tops eigenlijk. En I Can Help Myself.
1: Let's get this show on the road.
2: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.

blijkt dus gewoon een studiobandje te zijn uit België. Was er eentje van de Waikikis en Hawaii Tattoo. Goed, dit was hij dan. Van Dongen even op de woensdagmiddag hier op 1224. En we gaan zo overschakelen naar Lunteren, naar Joop Ruitenbeek. Ik dank iedereen voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende keer.

0: 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht, alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige NVIDIA-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Nou, wij hebben hier ook zon, hè? Midden van het land. Hier onder de zendmast van 12 tot 4. Ja, we hebben zon.

20 graden buiten. De zon schijnt hier in het midden van het land. En je luistert naar Radio 1224. Middag matinee met Ruitenbeke. Even zwaaien naar George van Dongen uit Breda. Ja, tegenwoordig, die man is ook woensdagsvrij, hè. Gaat hij lekker vragen hier op 1224. Oké, George, bedankt nog, hè. Ja, laat doen we zo'n oude lul daar. Ik weet het. Goedemiddag ook Ronald, zag ik voorbij komen ook. Stef, de boeken in. Goeiedag, jongen. En je kan er ook bij zijn natuurlijk. 06-126-55238, WhatsApp nummer, ja. Anders van ons via onze website kan ook natuurlijk. Hè. En Fred is er weer. Hey. Oude vakantieganger.

0: Behalve dat je een goede vakantie gehad hebt, Fred, daar. En een beetje kamelen gedreven hebt, nog zo. Ja, dat vind ik trouwens. Egbert gaat maandag. Egbert, de Zwarte Tulp gaat maandag kamelen drijven in Egypte. Kom eens aanlopen. Even een bekende gaan we doen van Lawine Boys. Origineel is van Pater Moskoen. Luister mee. 12:24, middag matinee.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte.

lekker zichzelf, heerlijk hè. Hij is gewoon anders geaard hè. Maar ja, zo gaat dat hè. Goedemiddag ook die mensen die meeluisteren op de middengolf, 245 meter. Welkom, Radio 1224 vanuit de Zuidwest-Veluwe hè.

Even leggen, ouwe en Paul was dat, hè? En een favorite waste of time, oftewel. Ja, je moet wat te doen hebben in je vrije tijd. Dan ga je mee met je meisjes in de vrije of zo. Hè? Ja, zoiets. Doe je meelaag 12 in 4 of 10 over 3 alweer, hè? Ja. Het is lekker weer. Blijf ik zeggen. Lekker die zon naar binnen, heerlijk. Even die warmte naar binnen halen dan, natuurlijk.

0: teugel lam. Ja, dat kan ook wel natuurlijk, hè. Nou, je moet niet trouwen. Je moet niet trouwen. Ja, doe je één keer en dan nooit meer natuurlijk. Hè? Nee, nee.
1: Radio 1224.
2: We're goddamn radio pirates.
1: Via de middengolf en het internet. En niet via DAB Plus. Want dat kunnen we niet betalen. Het kost klauwen met handen.
0: Stel maar even in het Duits. In het Duits.

Ja, wat anders, zeg je. Wat anders in het Duits natuurlijk. De sneeuwbaltrio was vroeger bij een optreden geweest. Dat was altijd hartstikke gezellig, hè. Maar de goed bier ook natuurlijk. Dat was ook wel heel belangrijk natuurlijk, hè. Goedemiddag ook Ton. Ton de Ridder. Ton de Ridder was er ook. Rijdt de Rijms met zijn vrachtwagen, hè. Even sturen nog, Ton, hè. Ik weet niet of ik terug ben of terug of heen. Ik weet het niet. Hoort zo wel, hè. Dit is Achmed.

terug. Nee, Achmed. 12-2-4, uit de week bij hier op, met het middagmaatje. Nee, een beetje gek doen met drukwerkje. Achmed, ik kan niet meer terug. Hij is een Turk, een Murk. Weet ik veel wat hij allemaal is, ja. Ik moest even mededelen dat even voor Lady Miranda, dat is onze discjockey op zaterdag, die werkt langs de grensovergang. En Ton zegt, ik hoop dat ik Lady Miranda nog even kan zien, maar ik zal het wel niet halen, want die gaat om 5 uur naar huis. Ja, ik kan ook niet alles hebben, Ton. Hoe laat zeg je? Om 10 uur red ik het misschien. Ja, dan is ze al naar huis en is ze al naar George toe. Ja. Jammer, hè.

Meestal hè, met die lui altijd binnen. Die. Houd je uit 1966, de Buddy, Bobby Fuller 4, zo heet hij. En Buddy Holly heeft hem natuurlijk gemaakt.

0: Het is wel een beetje vroeg voor een kroegentocht toch natuurlijk. Het is nog eens 3:30, hè? De 5 zit nog niet in de klok. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat kan niet. Hey, kromme jongen, oh nee, gebroeders komen natuurlijk.
1: De laatste week is best wel een beetje gek.
0: Dit zijn de kromme jongens, ja. Dit zijn de kromme jongens. Die hebben haast. Die zouden niet zeggen, maar ze hebben haast. Dat had ik meestal ook wel eens. Als ik dan werkte naar huis te komen, dan meestal had ik haast. Of naar de kroeg, ja, dat kan ook.

die kijken dan zo kwaad. Ze lopen hard, want ze zijn te laat. Ze zijn te laat, te laat. Je moet dan echt niet met ze praten, want ze hebben je helemaal niet in de gaten. Als je dat doet, dan schrikken ze zich rot.

altijd mijn haast. Dat moet je niet hebben. Hè? Die baas heeft altijd haast. Maar nu kom je aan. Maar niet beter. Gewoon niet beter. Ben je er nog niet? Nee. Weet je tegenwoordig langs de weg hoe druk het is? Wel, die files. Ja, dat valt niet mee natuurlijk. Hè? Nee.

0: 1.
1: Vijand nummer 1. Onthoud dat goed, hè?
0: Kapitaal is vijand nummer 1.
1: Bijna 1:15 en ik zie ook Ada voorbij komen. Ada, goedemiddag daar in het Veen, hè? In het Veense, ja.
0: Ons kapitaal is vijand nummer 1.
2: 12:24 op de middag.
1: Even naar gauw houden, 75. Even voor, hè? Het voelt aan of je aan het liefde aan het bedrijven bent, hè? Zoiets moet ik zeggen, dan Bad Company, hè? Feel like making love.

Ik weet het, het is best wel een beetje ruige muziek. Maar ik weet iemand in Renkum die dit wel leuk vindt. Hè? Die vindt het wel leuk, ja. Brett vindt het wel leuk. Bad Company, slecht gezelschap. Zijn wij ook soms. Soms zijn wij dat ook, hè. I Feel Like Making Love, hier op 12C4 uit 75 of zo, een poos geleden.

0: Making love to you. Oké, okay, dan ben ik.
1: Ik in het bos waar ik van de natuur geniet. Wat een heerlijk weertje, mooier kan het niet. Opeens schrik ik mijn eigen lam, want er kwam een wolf aan. Ik ben er toen in volle vaart snel vandoor gegaan.

als hij maar blijft lopen, blijft het goed als je er maar niet aanvalt. Willem de Graaf en ik heb een wolf in het bos zien lopen. Ja, ze lopen hier in Lunter ook rond, hè. Iemand in 9 mm mee. Hors. Ja. Bam, dood. Ah, we gaan even terug naar de gouden ouwe. Gek Timmerman, jij hem nog. Hey, baby.

echt heel lang geleden. Wat zingt hij netjes, hè? Kurt Timmerman, ja, ik heb hier voor jou grijze haren. Heb je ook een grijze haren? Ja, ik ook. Ik ook, maakt niet uit. We gaan richting 4 uur in de nieuws natuurlijk. Even een verzoekje voor Ronald.

0: wel een speciale uitvoering, een echte mix-uitvoering uit 1989, een paar jaar later naar het origineel natuurlijk.
1: Geef mij mijn tassie maar weer terug, komt die gozer, die kan niet dansen.
0: Even nog een plaatje net voor het nieuws van 4 uur, alle ellende ga ik dan maar weer over je uitstorten, is dat goed? En dan ben ik dan een uurtje bij je tot we gaan eten voor 5 uur. Dat komt best goed. En deze gaan we even draaien, naar Dolly in het Arles. Ik zie je zo terug naar het nieuws. Als je verzoekje hebt, ik zie het graag. Hè.

0: Goed.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel.
3: Tuurlijk.
2: De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: De beste hits.
4: De beste hits.
1: Een heel land. Jouw

0: Hillbilly Willy.
1: Willy Pardon, ze is niet meer onder ons. Maar de nummers blijven. Ja toch, goedemiddag, 12:24. Ruitenbeek even bij je, nog tot 5 uur. Ja. En zijn de dames Dolly Dots.

is een leugenaar. Is een leugenaar, hè? Ja. Gauw houden. Annie Jansen, Restica. Kennen hem allemaal, hè? Tuurlijk. Hé, de zon gaat weg. Oh.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me.

0: Maffay. In principe, in Brugge moest ik in. Je hebt 7 goede jaren en 7 slechte jaren. Dat zijn we wel gewend. Speciale uitvoering, ja.
1: Diggelul, 3 bier. Wij draaien de vinylhits met veel plezier. De hit is...

0: Dat is toch een zielig eigenlijk.
1: Als dat ik nog geen minuut bij jou moet zijn.
0: De wc-experience, wees niet bevreesd, want er zijn er veel meer vrouwtjes hoor. Wees maar niet bevreesd, dus even stress. Even richting half vijf gaan we met Plastic Bertrand.

Weet je wat het eigenlijk nou betekent? Dat zei Saint-Plan pour moi. Dat betekent alles gaat goed, alles loopt rolletjes, alles gaat prima met mij. Dat betekent het eigenlijk. Ja, Plastic Bertrand uit 77, hè? Ja. Dan hebben we toch een mooie nazomer eigenlijk, hè? Nick en Simon zijn erover. Kom mee, jongens.

Ja, wacht maar. Toen werd iedere keer schoud. En oudje was wel leuk. Sweet, sweet honeybee natuurlijk, hè. Ik heb ook sweets nog in het Italiaan. Of in het Duits. Duits. Olifobus. Ja. Dat is maar Italiaan, ja. Vrij kleine. Vrij.

Even hier allemaal bedankt voor het luisteren. En echt, we zijn onderweg naar huis. We hebben even meegeluisterd onderweg naar huis. Oké, Egbert, hè? Oké, smakelijk zo meteen, hè? Ja. Ik ga er een soort pastaatje in. Ja, pasta.

gezellig, ja. Hey, tot de volgende keer hier op 1224. Ik weet niet of er vanavond nog iemand live zit, maar dat hoor je vanzelf wel. Stay tuned en misschien tot zondagavond ben ik er weer tussen om een uur of 9 of 10 s'avonds. Ja. Veel plezier verder bij de DJ's hier op Radio 1224. En eet smakelijk. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer, vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Al

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, blaf, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: 1024 weerbericht.
1: Het is grotendeels bewolkt en het noordelijk deel van het land maakt kans op regen. In het zuiden blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het vannacht 8 graden in het binnenland tot zo'n 13 graden aan de kust. Op het IJsselmeer en aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Morgen start de dag bewolkt, maar later klaart het op en komt de zon erbij. De wind zit in de noordwesthoek en is zwak tot matig. In de middag tikt de thermometer de 17 tot 19 graden aan. Op vrijdag lijkt de zomer terug te keren. Er staat veel zonneschijn op het programma en bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 19 tot 21 graden. Voor zaterdag wordt meer bewolking verwacht en hier en daar kan wat lichte regen vallen. Koud is het zeker niet met 19 tot 22 graden. Tot slot de zondag. Wolken en zon wisselen elkaar af en bij een zwak tot matige zuidenwind kan het 20 tot 23 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: deze.
1: Dan kan ik verder met mijn leven. Dat heb ik lang niet meer gedaan.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd.

0: www.vrij4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Fiesta Mexicana, daar heeft de tequila weer vreugde gebracht.
0: En deze.
4: Eens kom ik weer naar jou, mijn liefste. Naar het mooiste wat ik ooit bezat.
0: Maar ook deze.
5: Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse op Heusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntje Pleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224 weerbericht.
1: Komende nacht is het bijna overal droog bij een graad of 8 en nog 13 vlak aan de kust. De matige westen tot noordwestenwind is aan zee en boven het IJsselmeer en in het Waddengebied tot vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. De ochtend begint droog met al snel veel zon. Ook 's middags zijn een flinke zonnige periode en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 19 en er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond is het droog en bijna overal helder. Na morgen houden we overwegend droog en zonnig weer en is het iets warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Na het weekend neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraat.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Deze. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd Piraten Hits. 1224. Op elke radio.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

0: stevige westen tot noordwestenwind is aan zee en boven het IJsselmeer en in het Waddengebied tot vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. De ochtend begint droog met al snel veel zon. Ook 's middags zijn er flinke zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 19 en er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond is het droog en bijna overal helder. Na morgen houden we overwegend droog en zonnig weer en is het iets warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Na het weekend neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water